0: Al moment RTL.
1: Al moment die beste muziek.
2: Hi, my name is Somber.
1: Wat de greeste niets.
3: Ask me how it goes, I say I'm fine.
1: Al moment die beste muziek.
0: Al moment RTL.